sap. Taras, haga kansa di. Haga kansa ku tui kansas. Tada sap taras, haga kansa ku tui kansas. Haga ha ku tui tomas. Tui nori tomaroi. Tui maba tomai. Tui unaka tomai. Akuin ting ansabinaran opo. Oon wakong chikas of Darrell Hartley, Abram C. Tagi dolap. Hoski sadder tartinuna disis kites up disay. Tiakan tuyang up kodanas naga. Ochivarangos disuns tabahoni di ye. Aba di git donor tartam disi kaisan ase orvedo venisna. Extension tui erf tui kaina kaisa koro. Herung and kripna. Niraha. Osi Margaret Chivedes di omstava. Soroski Friday to France in Dongo Pucheri Stava, Nira Kong. Why? I'll see over to his is a tanga trisatui, tam nona nona, Huntu tangaga, Tagau Chivede by tanga trisatui, tam trisakoro, tam kusi hun trisastava, Dinka hun arma tamire. Tamkus Lesetti, Samantha Cox, Lelis to group tayes, Luluti Mamasaska group tayeske. Ora Deborah Hansen's tea. Se di ko kitira di umas. Gen ngavet masin aikam st aikam puna. Di zitu ing as kaitsam di sitam di zitu ing ago di kutrekin ni. Le se di ski kongura. Haga kansa gu mama sas trabahu. Tui tonga ro puna usas. Tada sab trabahu nona kansa ng akun sing ansabina. Rang au tau. Ko usas ya Agustinium sa iskiri kaun hosan. Si triumphant sa iskuro. Katla sing hau un china. Oong wahan le se di Samantha Cox. Koske sadr taksin nona di sis kaitsam di say. En tijd morgen langs Pinksterkerk bij hoe, kijk op Carlo Mukoro op koude nas naga. Philadelphia Pinksterkerk bij hoe niet dat je het ziet ook daar wat die daar. Kijk als Hannah Hansen zat tegen het kruisje toe, nona toen mani, haga hun nona kruisje. Kijk als Pietra Titterli zat tegen het kruisje toe, hun toe, koro hun tamstava. Dinka hun aroma, akami baree.